0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowright tot winnaar uitgeroepen, maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Good morning.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met 6.000 euro cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan 3000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel. Goedemorgen, het is ondertussen 7 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

spijt me zo verschrikkelijk. I'm so sorry, Suzanne. Vandaag zon en wolken op deze vrijdag, laatste juli dag, bij temperaturen in de buurt van de 30 graden. Warm.

The Days of Pearly Spencer natuurlijk. Hè, van David McWilliams, die we ook nog kennen van Can I Get There by Candlelight. Of is dat gewoon een beetje te ver? Goedemorgen, hier is Zo. Welkom op deze vrijdag, laatste julidag. Warme temperaturen en we genieten van fantastische muziek natuurlijk van de jaren 60. Die zijn van ons. Wij draaien hier ongelooflijke holdingen. Dit zijn de Carpenters en de top of...

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid. Met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

blij dat ik weer thuis mag komen. Homeward Bound van Art Garfunkel en Paul Simon natuurlijk. Hier op Zo. Goedemorgen daarvoor. Fool's Rush in. Excuseer dat ik zomaar kom binnenvallen, hè, van Ricky Nelson. Zo Radio. If you hate me after all.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Van Brenda Lee natuurlijk. Weet je wat we straks gaan doen hier tussen 2 en 6 hier op Zoo? Dan is er Tim Peters, Tim, in de middag met om 5 uur de officiële opening van het weekend. Dat gebeurt straks in de top 5 natuurlijk. Hier zijn Lady Di en de Supremes.

0: geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-Gent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond net als in zijn heenmatch na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tcherkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natuurcriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Erlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kwik weer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, vrijdagochtend. Het is ondertussen 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: moet kunnen natuurlijk. Love Me Tonight, hier op de radio van Tom Jones natuurlijk. En daarvoor Johnny Cash, A Thing Called Love.
1: The Sound of the 60s.

Goedemorgen op deze warme laatste julidag voor 2026. Dit is hem, hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Ik probeer jullie een beetje fris op de planeet te zetten vanmorgen. Harlem Shuffle, dat waren Bob en Earl. Hier zijn de Crusts, The Angels Listened In.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuig verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Ik ben net bij Horta Jacobi in Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.

klein beetje. Spoorwegmuziek, nog altijd een beetje country natuurlijk. Jackson van Nancy Sinatra en van Lee Hazelwood. Hier is Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik. In de morgen wil je zelf ook plaatjes aanvragen. Service naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen verzoekplaatje aan voor onze Zoobox. Die wordt s'avonds uitgezonden van 6 tot 8. Super Zoo!

zolang het kan, een gelukkige verjaardag gaat worden. Moet je vieren. En drie kussen van zo natuurlijk. Hè. Een gelukkige verjaardag van Wiltura. Wat staat op de grafsteen van een ridder die gesneuveld is tijdens een gevecht? Roest in vrede. Good morning.

Beatles. Ja, obladi, oblada, life goes on. En daarvoor hadden we You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers hierbij. Zo, dat is een beetje vervelend, want als ik jou wil spreken, dan gaat dat niet, want er loopt altijd iemand naast natuurlijk. Nu we het toch over de Beatles hebben, dit werd geschreven door de Beatles, maar een hit voor Billy J. Kramer en de Dakotas en Bad to Me.

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Goedemorgen, hier is Zo. Uiteraard, ik ben helemaal non-stop achter elkaar van de jaren 60. Ja, die zijn van ons natuurlijk. Hè. Willie Mitchell, Seeker's Home. Christy, Jeff Christy, Yellow River en Live and Learn van Leslie Gore, 1964. Dit zijn de Foundations en Build Me Up.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, jawel. Ja, het is vrijdagochtend, het is ondertussen 9 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

afgekomen met nummer 1. The Road to Jack kennen we in heel veel uitvoeringen, maar dit is de uitvoering van Ray Charles natuurlijk. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Jawel, het is vrijdag. Warme dag vandaag bij temperaturen die de 30 graden halen, overschrijden bij wat zon en wat wolken. Zo ziet het eruit op deze laatste julidag van 2026. Eens even kijken, de Chiffons, straks de Beatles komen voorbij, de Small Faces, Roger Miller, Ocean, hou jezelf fris aan de muziek van de Flamingos, van Joe Dassin met Les Champs-Élysées en Harold Melvin in de Blue Notes nu, en Love I Lost,

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Good morning. Zoo Radio.

is zo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. En ik draai er bijna helemaal non-stop achter elkaar. Wees van harte welkom. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Dan ga je maar eens naar onze website. Dan kan je plaatjes zelf uitkiezen.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, warme morgen. Dit is Zo Hier, Diederik in de Morgen. Het is 10 uur.
3: From the Beverly Hills of Amsterdam.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo. Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

is zo. Hier is Diederik de Morgen en de Family Dog. En daarvoor Barry Manilow met Mandy, wat eigenlijk oorspronkelijk geschreven werd door een zekere Scott English als Brandy. En daar ging het over drank en niet over een meisje. Dat is nog erger natuurlijk. Louis Prima. De Beatles komen onder andere voorbij het komende half uur. Cliff in the Shadows, Love Affair. En de Beach Boys nu met Surfing USA.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Mijn comfort.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: More music. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Go ahead.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust een beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ah, we gaan koffie drinken. En dat is de bedoeling zo tussen 11 en 2. Welkom, het is ondertussen 11 uur.
3: From the Beverly Hills of

ik weet niet of je eventjes in het weerbericht hebt gekeken, maar dan moet je dat toch wel constateren natuurlijk. Sunny afternoon, ook vanmiddag bij temperaturen in de buurt op deze vrijdagmiddag van ongeveer 30 graden. Ook morgen zon, temperaturen dan tegen de 30 graden. Dat blijft ook zo de komende dagen. Het blijft vrij mooi weer, maar volgende week dan krijgen we langzaam maar zeker een daling in de temperatuur en gevoelig kans op regen.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
6: Ah, zie hier. We zijn er.
7: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
6: Oei.
9: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
10: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
11: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
12: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
13: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
14: Weet je wat jij nodig hebt?
13: Een persoonlijke assistent?
14: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
13: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
14: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
13: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
14: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
13: Ik voel de stress al verdwijnen.
14: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
13: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Gent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, goedemiddag, we gaan boterhammen eten en dat is de bedoeling zo tussen dit en een uur of twee. De Beach Boys komen eraan, de Searchers en de Killer, die is ook onderweg. From the Beverly Hills of Antwerp.

The Video, de Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet hier op de radio bij Zoo. Goedemiddag. Welkom, we gaan boterhammen eten. En dat doen we onder andere nu met de Beach Boys en All Summer Long.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Ben ik te vind? Huurt bij Ribarent.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
10: Good afternoon.

0: schijnt altijd een tijger in je tank te zijn. Het kan natuurlijk ook A Little Love in Your Heart zijn van Jackie Deschan. En daarvoor I'm Gonna Make You an Offer You Can't Refuse van Jimmy Helms.
1: The Sound of the 60s.

de jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoe, hier is Diederik. We eten samen de boterhammen. En we kijken in blijde verwachting van de vrijdag van het weekend. We zijn in blijde verwachting. Het is de laatste julidag, warme dag vandaag. En straks hier tussen 2 en 6 in Peters om 5 uur de officiële opening van het weekend. En er is een pinguïn die klopt aan de deur, die stapt het café binnen en die vraagt aan de barman: heb je mijn broer gezien? Die barman die kijkt een beetje bedenkelijk en die vraagt dan aan de pinguïn: hoe ziet hij er precies uit?

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière 20 jaar lang voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur, hier is Zo, hier is Diederik en we drinken samen koffie en we eten boterhammen. Dat is de bedoeling, Little Eve, het Stokey Trout.
3: From the Beverly Hills.

1981 werd het bij ons in Vlaanderen een absolute nummer 1 hit voor Don McLean. Maar het was natuurlijk toen ook al een cover van Roy Orbison en Crying Over You. Ik denk dat ik een beetje ga huilen. De Bells hier op de radio bij Zoo natuurlijk. En dit zijn de Seven Horses.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Goedemiddag, hier is Zoo. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen bij ons op de zender? Dan kan dat. Service naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes. En dan ga je zelf je eigen verzoekplaatje vragen voor onze Zoobox. Die wordt uitgezonden van maandag tot en met vrijdag. Zo tussen 6 en 8 uur 's avonds. Beach Baby nu van First Class.

Penny Lane van de Beatles hier op Zoo natuurlijk. Hè. Welkom op vrijdagmiddag. Hier hoor je de jaren 60, want die zijn van ons.

0: amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.

0: Ah, zo gaat het. Hè.
1: Every shingling, every tangalangalang, every tingling.
0: Moet ik altijd denken aan jou, de Carpenters natuurlijk. Dit was het voor mij. Ik wens jullie nog een hele fijne vrijdag en tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 2 uur, goedemiddag. Tijd voor de vrijdagse editie van Tim in de Middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

mooie. Danny Williams met een deuntje van Henry Mancini natuurlijk. Moon River was dat. Goedemiddag. Dit is Zoo met Tim in de middag tot 6 uur vanavond. De vrijdagse editie en de laatste dag van de maand juli is het vandaag natuurlijk. 31 juli. Muziek is onderweg van The Cousins, Jim Croce, Adamo, The Rolling Stones. Maar

iets van in ons muzikale geschiedenisboek. Het is vandaag 56 jaar geleden dat de Rolling Stones op 31 juni 1970 hun platencontract met Decca niet verlengen. De groep begint een eigen platenmaatschappij, Rolling Stones Records. Hun album Sticky Fingers is op 23 april 1971 de eerste plaat die op dat label wordt uitgebracht. Je hoort ze nog eens met I Can't Get No Satisfaction. Dit is Zoo, jouw Oldies Radio. 24 uur per dag op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Tom Jones zometeen na de commercials, zeg maar. Maar eerst Wayne Newton, 1967. Zijn versie van Strangers in the Night.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Jep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

de popcorn classic. En zo echt ook eentje dat van het vinyl komt en waar je dat duidelijk aan hoort. It Hurts to Be 16 hier op Zoo. Gary and the Pacemakers straks. The Beach Boys, Diane and the Belmonts. En dit

Venus, hoort jij mij alstublieft? Make my wish come true. Ja, de wens van Frankie Avalon aan de godin van de liefde. 1959, daar zaten we hier op Zoo. Muziek van Gene Pitney is onderweg en dit zijn de Marvelettes.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
4: Good afternoon.

0: voor bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad. Zwemmend, met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze vrijdagnamiddag, nog een 2-tal uurtjes te gaan voor de opening van het weekend.
2: From the Beverly Hills.

Nergens hoort je zoveel plaatjes uit de jaren 60. Dat komt natuurlijk omdat de jaren 60 van ons zijn. Dit is Zoo. Daar straks nog Elvis gehoord. Albert Hammond en dit waren de Beatles natuurlijk. En nu Mama Cass.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Mijn comfort.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

Misschien is dat iets voor straks, hè. De beentjes even strekken, de bloemetjes buiten zetten. Downtown, het is immers vrijdagavond natuurlijk. Straks gaan we het weekend ook weer officieel open. Dat doen we om 5 uur met een nieuwe Top 5 at 5. Ik verklap je straks nog wel naar welk land en welk jaar we vandaag gaan. Je hoort de Petula Clark. Zometeen is het nieuws en het weer van net voor 4 uur onderweg. Ik heb nog Bobby V voor je.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Vrijdagnamiddag, 4 uur geweest, nog 1 uur te gaan. En dan gaan we over tot de officiële opening van het weekend.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, ondanks de regendruppeltjes en de wolkjes is het nog steeds summer in the city. Hè. Dat blijft ook zo de komende week met temperaturen tussen de 25 en de pak een beet 30 graden zo ongeveer hier in het Antwerpse. Je hoorde The Love and Spoonful als opener voor dit derde deel van Tim in de Middag. Straks om 5 uur gaan we uiteraard weer het weekend openen met een nieuwe Top 5 at 5. We gaan vandaag naar de Belgische hitparade van 27 juli 1968. Dus als je wil weten welke platen er toen helemaal bovenaan de hitparade stonden, dan hoor je dat straks. De hele top 5 kan je beluisteren zo net na het nieuws en het weer van 5 uur.

The Impressions op Zoo. De opvolger van Talking About My Baby. Hè? Het was zo'n beetje de laatste hitnotering voor de groep met Curtis Mayfield en Jerry Butler onder meer. Dit is Zoo met zometeen Patricia Lavila, maar eerst onze stamgasten.

De soul is goed vertegenwoordigd dit uur. En zo komen we al helemaal in weekendstemming. Jimmy Ruffin was dat. What Becomes of the Broken Hearted. En dit zijn Junior Walker en de All-Stars.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
1: Ja!
2: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: van de weinige liedjes die Tina Turner helemaal zelf schreef over haar geboortedorp Nutbush in Tennessee. Nog samen met haar man natuurlijk, ja, Ike en Tina Turner, toen ze nog goed overeenkwamen. Nutbush City Limits hier op Zoo op de vrijdagnamiddag. Zometeen Jackie Wilson en dit is Nina Simone.
1: I

Prachtig nummer van Peppino Di Capri. Afgelopen maandag zou hij 87 geworden zijn. Dat haalde hij helaas net niet, want hij overleed op 11 juli van dit jaar. Het was Roberta uit 1964. Nog eens gehoord hier op jouw enige echte Oldies Radio. Dit is Zoo op FM, DAB+ en op zoo.radio. Dit zijn Sonny en Cher.

Het is nu natuurlijk nog niet, it's just you and I and nobody around. Dat is voor straks in de Midnight Hour. Het was Wilson Pickett hier op Zoo 1965. Daar zaten we met de top 5 at 5 zitten we straks. Om 5 uur in 1968 trouwens. De Belgische hitparade doen we aan vandaag van 27 juli 68. Dit is...

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Ital Cars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

een klein hongertje. Ik weet het, we hebben ons 4 uurtje nog maar net binnen, maar ja, Richard en Kevin waren hier al met hun schotel jambalaya. Hè? Een soort van Creoolse versie van een paella. Ja, dat ziet er lekker uit, moet ik zeggen. Jambalaya on the Bayou. Een liedje origineel van Hank Williams was dat toch, hè? Van al veel langer geleden natuurlijk dan deze uit 73. We gaan alweer richting 5 uur. De top 5 uit 5 komt eraan met na het nieuws zometeen. En dan het laatste uurtje alweer van deze Tim in de middag. De Spencer Davis Group heb ik nog voor je. I'm a man. Yes, I am.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Het weekend is bij deze officieel geopend hier op Zoo. Tijd voor de top 5 uit 5 uit de Belgische hitparade van 27 juli 68. Op 5 toen Bobby Goldsboro en Honey.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: mine. Je luistert naar de Top 5 at 5. Iedere werkdag doen we dat hier op Zoo. Zo om 5 uur een hitparade ergens uit België, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië of de VS. Vandaag doen we België. 27 juli 1968. De nummer 4 was voor John Rawls. En If I Only Had Time.
1: If I Only Had Time. Only time.
0: En daarvoor ook al zo'n romantisch nummer met Bobby Goldsboro op 5 en Honey. Die bleef trouwens die week een plekje staan. Ook de nummer 3 ging één plekje omlaag. En ja, het lijkt wel een beetje op een crooner top 5 tot hiertoe. Hè. Zo ook op 3. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love in de top 5 at 5.

Gary Puckett en The Union Gap, de nummer 2 in de Belgische hitparade van 27 juli 1968. Er gebeurden niet echt heel spannende verschuivingen in die top 5. Ook de nummer 2 en zelfs ook de nummer 1 bleef gewoon staan die week. Je hoorde dus Gary Puckett en The Union Gap en Young Girl. En met de nummer 1 bewijzen we echt wel dat het een Belgische top 5 at 5 is vandaag. Wiltura en Viva el Amor.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.

0: geleden werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

In de middag nog tot 6 uur vanavond. Daarna 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. De hele zomer lang doen we dat dus ook op vrijdag in de plek van de weekendshow met Walter en Brenda. Als je nog een plaatje wil aanvragen, surf je naar onze website. Dat is zoo.radio en daar klik je op verzoekjes. De rest wijst zichzelf uit.

Shadows, de begeleidingsgroep van Cliff Richard natuurlijk. Maar ze bewezen dat ze het ook zonder de Cliff konden en scoorden heel wat instrumentale hits natuurlijk gedurende de jaren 60. Een dag als deze trouwens, 31 juli 65, zijn ze te gast in een zomerse aflevering van Thank Your Lucky Stars op de Britse commerciële omroep ABC met Jim Dale, die presenteerde dat toen. De Rolling Stones waren onder andere ook bij en Marianne Faithfull, maar dus ook The Shadows. Zometeen Brad hier op de radio. En dit zijn Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Esther.

0: of Germany.
1: En die gelijkenis met een bestaand historisch personage is natuurlijk puur toeval. Hè? Snoopy versus the Red Baron en de Royal Guardsmen waren dat natuurlijk hier op de radio. Hier zijn onze stamgasten nog eens, de Beatles.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Niet zo'n grote hit als Peggy Sue of Oh Boy, maar het kwam ook uit 1957 en het was heel leuk om dit nog eens terug te horen. Hier op Zoo, Buddy Holly en Look at Me. Dit was het voor vandaag. Tim in de middag. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond. Fijn weekend ook. Veel plezier met de weekendploeg morgen en overmorgen natuurlijk. En maandag tussen 2 en 6 hebben wij een nieuwe

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is 6 uur. Goedenavond. De hoogste tijd voor de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsahal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
5: Hallo, met de rioolkrak.
6: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
5: Een geurtje?
6: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
5: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
6: Oei. Ja, dat is spijtig.
7: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills event.

0: voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 0818 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna De Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show.
0: 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarend.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
0: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rybarend.be.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Zoersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met Riel Krak.
4: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
3: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
4: Ja, dat zegt de geest ook.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
9: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
10: Paska, voor groot en klein.
11: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
12: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
13: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sánchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We willen ook lamentar het aantal de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03-645-99-18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We willen ook lamentar het aantal perdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.
4: Studio Antwerpen.
5: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
4: We zijn weer terug in onze cel.
6: Wat aftraf.
7: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
8: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent huurt bij Ribarent.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
11: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
12: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
13: Paska, voor groot en klein.
14: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
15: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
16: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
17: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
18: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
19: 90 jaar revue. 90 jaar show.
6: 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sánchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: Tenemos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Gemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Koop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Fix it met Sidefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.